van de dageraad met in zijn schoot geborgen. De zotte morgen. De stad ontwaakt, de eerste trein breekt door de stilte en op zijn signaal begint een wilde dans ter dwaze. De mens kruipt uit zijn ledikant, denkt aan zijn werken met zijn krant, ijdel nog of slaper door de straten. De wereld herneemt zijn zotte zorg op het ritme van

stad wordt wild en auto's razen door zijn poorten en de laatste rust wordt uit zijn schuilhoek gedreven. Vogels vluchten vol verdriet uit zijn torens.